0: hier op mijn stoep raakte mijn pieren plaats. Die honden wat heil, die concertina wat raas. Ah, zei.
1: Hey, Ricky, dat is lekker.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: En laken, goeiemorgen bij Gelubbers op Aardelijke Voort. Vanmorgen is vooral natuurlijk. We zeggen dankie voor alle Erasmus, wat in Jesus' name I pray. Voor ons jullie programma beginnen, dit is natuurlijk vandaag zondag, die 12e juli. En jullie staan met Gerrit de Jager op Gelubbers op Aardelijke Voort. We gaan sommer het dier tot en met 9 uur toe vanmorgen. En ook op hier de zondag is lekker, een beetje koelerig. Bietjie reënerig in die baai, ek weet nie daar hoe dit is by julle nie, maar het is lekker cool, ons is dankbaar vir die reën, maak jy saak wanneer het val nie, wanneer hy nie daar is nie, dan mis ons om. Dit is soos baie ding in die lewe. So baie keer as die reën uitkom, dan is dit miskien nie precies wat jy vandag wou gehad het nie, het miskien ander planne gehad, wat miskien gebraai het, ek denk meest van die mense is uitgebraai na gister met die bokke, maar dan kom die reën en dan sê, die kan ek geloof die reën het in my planne opgedollie nie. Maar op die einde van die dag is dit iets wat ons rarig nodig het. En is baie so, met Christendom beteken maak ons ons eie planne. En dan kom die Vader en dan geef ons reën op die dag wat ons alles beplan het. En dan mag dit dalk so klein bykie spanner in die wiel gooi. Maar ons is nog steeds dankbaar wees vir die reën wat val. Want as hy nie val nie, dan mis ons om. So ons gaan lekker gesels vandag, dames en heren, lekker deur muziekwerk, seker maak ons kry die gees in die atelier vanmorgen, vir ons om lekker deurvat.
1: Het jy al ooit gewonder? Het jy al ooit gesien?

hè? Ons het jou gedaan. Kom kijken bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevaterd aan drummetjes, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, paar slaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Westra Dispatch of 301 Kaapweg in Newton. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Westra Dispatch of 301.

0: No longer a slave of fear, I'm a child of God, and it's obsolete. Fighter. So ja, dit is absoluut lekker. Hier is amper 20 minuten net voor die tijd van 9 uur. Ik geloof is een waar geworden. Het is tijd voor ons om te groet met al die lekkere treffers. Dus die getrekken. Danny Boota, ek is die bang nie leen. Excuse toch Leon voor u. Met die Jesus leven en aan dinnen leren met no longer slaves. So dames en heren, ek ga julle groet vandaag. En ek wil julle ook met de versie los met nummer 6 vers 24 tot 26. Die Heere sal jou seën en jou beskerm. Die Heere sal jou tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Mag Heere jou vandag en die week wat voorleen met sy liefde omring en mag jou wysheid lei en jou hart met sy vrede vol. Dank dat jy ingeskakel is, was sommer, het mag God jou seën. Tot de volgende keer. Bly veilig, bly hoopvol en wandel elke dag in die lig van die Heere.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Klank dan van Billy Ray Cyrus, I Keep Breaking Heart. Walker Montgomery, I Don't Think I Will. En Luke Combs met Love You Anyway. Nou, Chantal Nel, wat ook ingeskakel is. Chantal, ik wil net zeggen, ik is blij ons het man liefse arm gedraai om uiteindelijk in te skakel hier op die country haarklop. Baie dankie, my vriend, hoor, ek waardeer dit. Ons kyk na die bekende verjaarsdag vandag, geboor op hierdie dag in 1952. Randy McCormick, natuurlijk een keyboardspeler, want Eddie Rabbit Suspicious en Conway Twitty se Crazy in Love en as ook Tequila Makes a Close Fall Off deur nou Joe Nicholson geskryf het en hy is op hierdie dag in Alabama gebore. McCormick het ook saam met George Strait, Ricky Van Shelton en Jamie O'Neill gewerk. Dan ook gebore op hierdie dag 1973 Shannon Lawson is op hierdie dag in Kentucky gebore. Lawson was die medeskrywer van die voormalige Alabama se hoofsanger Randy Owens' 2008 treffer Like I Never Broke Your Heart. Hy is ook op hierdie dag gebore. Dan die laaste ene, wat in 1983 Kimberly Perry, sangeres en gitaarspeler van die country groep The Band Perry is op hierdie dag in Mississippi gebore en het ook in 2011 die CMA liedjie van die jaar toekenning gewen vir If I Die Young. So as jy verjaar jy saam met hierdie kunstenaars liedjie skryf as ook muzikante. Ek bring vir jou 3 treffers.

van West, I'm so afraid of losing you again. Kenny Rogers net voor het met The Gambler en Demi Lee Moore met Queen of Hearts. Tijd voor een splinter nieuwe enkelsnit hier op Luister FM op Country Hardloop en is niemand anders nie as Carl Goodwin. Nou, The Girl and That's How is een country treffer dier Carl Goodwin, vrygestel via Big Machine Records en vrygestel op sy album Howdy. Nou, die lirieke focus op die bekendstelling van een stadsmeisie op die plattelandse wereld met activiteite soos om die maase voorstoep te besoek, soet tee te drink en by Peach Valley River vis te gaan vang. So hier vir die eerste keer op Luister FM Carl Goodwin met Girl That's How.

got a song. Diet Tucker without you, what do I do with me? Ellen Jackson, a house with no curtains. Hayley Magnum, me drinking old memories down. Tijd om te kijken wat we hier die dag in country muziekgeschiedenis gebeur het. In 1988 het Randy Travis zijn derde studioalbum Old 8x10 vrygestel. Wat zijn derde Amerikaanse country nummer 1 album geword het. Die album het die enkelsnit Honky Tonk Moon, Deeper Than The Holler en is still over as ook Promises opgelever. Hierdie album behalwe Promises het nummer 1 op die country trefferslys bereik. 1989 het Willie Nelson sy album A Horse Called Music vrygestel. Die album bevat in Nelson se laaste nummer 1 enkelsnit Nothing I Can Do About It en die enkelsnit There You Are. Dan die laaste een in 1997 het It's Your Love deur Tim McGraw

Kashmir in the heart till the neon's gone. Net voor het Brooks and Dunn met Neon Moon en Bollywood met 2 pina coladas. Tijd voor nog een splinter in die winkels. Net in die laatste ene is A Long Neck Weekend, de oorspronkelijke country keierlied, dier die duo Zach en George. Die enkelsnit is vrijgestaan op die 10de juli en is een opberende country liedje bedoel om te ontspan met een paar verversings. Nadat hulle stukjes van hierdie pakkende liedje uiteindelijk vir maande gedeel het op sosiale media, het hulle besluit om dit vry te stel. Ek wacht al een hele lange rukkie vir hierdie enekie om deur te kom en uiteindelijk is hy hier vir die eerste keer op Luister FM, Zach en George met Long Neck Weekend.

0: gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drip, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
4: Job Plumbers!

nooit meer vir my soen nie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reeweel mirror jou gezag gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losrik uit my

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

zo meer wat ik wou zeggen en wat ik oor wou hebben. Maar hier in donker Afrika, wat zoveel van ons vraagt, wat zou het kosten om

Nou hol ek lekker en my bene voel al sterker, maar die volgende oomlik sien ek rooi. Ek voel een steekpijn reg onder my broeklijn, asof iets my onophoudelik wil stuit. Ek sien een lichtskijn, ek's by my volle bewussyn, dit is Mali, my Jack Russell, wat my bite.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

duiven vliegt nog weg. Als die koe nader komt en die kinders baljaar en die zon.

jou beeste wei, van somerliefde of soetdruksvy. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van die waarheidsflou.

0: counted on America to be pacifists. He counted wrong.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

en voet die uit het ons op laas ons fundamenten diep gespit. Mijn land vervoerd in strijd om het in een nieuwe taal gebed. Apartheid was ons wachtwoord, die bijtelkie moest alles breek. Maar in die straten van Soweto was Afrikaans aan die brand gesteek. Maar waar toe gaan ons naar?

ons nou? Waar toe gaan ons nou? Waar toe gaan ons nou? Waar toe gaan ons nou? Waar toe gaan ons nou?